0: Yes. Yes, de bou alles cool als fit chofeel mooi lukken klein kommen dat immer direkt want wat de men zingers.
1: Deze zomer wil me dit trek maar dan 80 jaar. Al daar aan de vo van eng bis 12 ging het die grootste popmoment al. An mir voelen an der Köcht vun de spannendsten Haus an Hip-Hop-Pionier.
2: 100,80, de schönste Summer,
3: die schönsten Dekad.
4: 100,7 Ghost 80s,
5: de ganze Summer über.
0: You're listening to Talk 6.